vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

dat ook, gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoelens

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goeienacht.

Langzaam tikt de klok, de wijzers voort. Steeds verder van mijn weg, wat bij me hoort. Mijn hele toekomst is eenzaamheid. Zoveel uren en zoveel tijd.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleux.
3: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
2: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Noordzee. Gold.

Goedemorgen. We starten deze dinsdag met volop zon. De maxima stijgen naar 28 graden. De kans op regen aan de kust is opnieuw niet groot. Ook morgen krijgen we volop zon. De wind zorgt na de middag voor wat verkoeling. De vele zon zorgt natuurlijk ook voor een aangename strandwatertemperatuur. Vandaag is die 21,6 graden. En deze middag om 10 over 12 is het laagwater.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De grote bosbrand in natuurgebied De Rosmolen in Nederlands-Limburg is nog verder uitgebreid. In totaal ging al meer dan 100 hectare natuur in vlammen op. Het vuur is ook nog altijd niet onder controle. Hoe de brand is ontstaan is ook nog niet duidelijk, zegt journaliste Greet Hendricks.
4: Brandweer en politie kunnen daar op dit moment nog niks over zeggen. Is dit nu spontaan gebeurd? Is het een ongeluk? Is die brand mogelijk aangestoken? Dat is op dit moment absoluut nog niet duidelijk. Dat moet verder onderzoek uitwijzen. Maar feit is dat, ja, het is gewoon kurkdroog en er is niet veel nodig om meteen een gigantische brand te krijgen. Dat heb je hier namiddag wel gezien.
3: In de buurt werd ook een camping ontruimd. Zo'n 300 mensen moesten geëvacueerd worden. De federale overheid weet niet hoeveel leefloners er langer dan een maand in het buitenland zitten. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Belang. Wie in ons land een leefloon krijgt, mag maximaal 1 maand per jaar naar het buitenland. Wie nog langer weg wil, moet daar toestemming voor krijgen. Bijvoorbeeld om voor een ziek familielid te zorgen. Politiek journalist Fleur Mees verklaart.
5: De OCMW is eigenlijk een lokale instelling, ook al financiert de federale overheid grotendeels die leeflonen. En de wetgeving legt de bal dus vooral in het kamp van het lokale OCMW. Zij moeten elk individueel leefloondossier opvolgen. En de redenering is dan ook dat zij het beste geplaatst zijn om in te schatten of het verantwoord is om iemand een uitzondering te geven of niet.
3: Vorig jaar werden 861 leeflonen geschorst omdat iemand te lang in het buitenland verbleef. In totaal krijgen zo'n 174.000 mensen in ons land een leefloon. In Frankrijk, net over de Belgische grens, is een Belgische jongen van 14 verdronken. Dat schrijven lokale media. De jongen was met vrienden aan het zwemmen in een steengroeve buiten een bewaakte zone. Bij een sprong van een klif kwam hij niet meer boven water. Duikers konden de jongen uiteindelijk terugvinden, maar alle hulp kwam te laat. In de VS trekt bijna de helft van alle staten naar de rechtbank tegen de nieuwe importheffingen van president Trump. Het gaat onder meer om California, Minnesota en New York. Zo'n 60 handelspartners, waaronder de EU, moesten sinds vorige maand opnieuw tot 12% extra heffingen betalen. Volgens Trump omdat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Volgens die staten zijn de heffingen illegaal. Ook in februari verklaarde het Amerikaanse Hooggerechtshof eerdere handelstarieven al onwettig. In het Franse departement Gironde zijn zo'n 400 obussen en andere projectielen uit de Tweede Wereldoorlog teruggevonden. Dat melden lokale autoriteiten via X. Het komt door de grote natuurbrand die de munitie opnieuw blootlegde. De politie heeft een perimeter ingesteld om alles weg te halen. Verschillende bewoners konden daarom gisteravond nog niet naar huis. De dag start zonnig, later wisselend bewolkt met kans op buien. Lokaal kan het onweren en maxima tot 34 graden. Morgen brede opklaringen en overwegend droog bij zo'n 26 graden. Donderdag hetzelfde weer.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Wandelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
2: Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
3: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog ver in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
2: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Noordzee Gold.

Goedemorgen, we starten deze dinsdag met volop zon. De maxima stijgen naar 28 graden. De kans op regen aan de kust is opnieuw niet groot. Ook morgen krijgen we volop zon. De wind zorgt na de middag voor wat verkoeling. De vele zon zorgt natuurlijk ook voor een aangename strandwatertemperatuur. Vandaag is die 21,6 graden. En deze middag om 10 over 12 is het laagwater.

0: Hallo, met Monique.
1: Hey Monique, mag ik mami even spreken?
0: Nee papi, dat gaat nu niet. Want ze staat in de keuken en ze maakt voor ons tweetjes het eten klaar.

0: dat geloof ik niet. Als ze altijd bij mij is, kan ze toch een vriend hebben.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux.
4: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
1: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai, een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Rond deze tijd begint er Europees spoedoverleg over Ceuta, dat is het Spaanse deel in het noorden van Marokko. Afgelopen weekend vielen daar 88 doden nadat tienduizenden migranten de oversteek naar Europa probeerden maken. Ons land neemt ook deel en België pleit er onder meer voor tijdelijke controles aan de Europese grens. Je hoort premier Bart De Wever.
4: Het is wel duidelijk dat wij onze grenzen moeten sluiten in Europa. Dit soort beelden zijn natuurlijk niet vast voor onze bevolking. Het lijkt alsof daar een open deur is en dat iedereen die ons druk kan zetten, migratie als een geopolitiek wapen kan gebruiken. Maar ik ben niet zo show om te zeggen, we gaan de Schengenzone nu maar meteen opzetten en dus migranten gaan terugduwen naar een ander Europees land. Het is aan de buitengrenzen uiteindelijk dat het moet gebeuren.
3: Ons land pleit er ook voor om mensensmokkel strenger aan te pakken. Ruim de helft van alle klachten over stalking en belaging wordt geseponeerd. In totaal gaat het om meer dan 71.000 dossiers in de afgelopen 5 jaar. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-kamerlid Sophie de Wit heeft opgevraagd.
5: Soms kan dat zijn omdat er onvoldoende bewijs is, omdat de dader niet gekend is of niet meer kan gevonden worden. Dat kan zijn om opportuniteitsreden. Dat kan zijn dat het gedrag misschien ondertussen gestopt is. Of dat men zegt, ja, het is te beperkt gebeurd.
3: Amper 9% van alle dossiers leiden uiteindelijk tot een dagvaarding. Oekraïne en Rusland hebben elkaar vannacht opnieuw aangevallen met drones en raketten. Bij een Oekraïnse droneaanval in Moskou zijn zeker 5 mensen omgekomen en 6 anderen raakten gewond. Bij een Russische aanval op Sumy in het oosten van Oekraïne is minstens 1 iemand omgekomen. Verschillende andere mensen raakten gewond. Hoeveel is nog niet duidelijk. Het is overal zonnig en droog. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 34 graden. Morgen en donderdag vrij zonnig. Het blijft ook overwegend droog bij zo'n 26 graden. Vrijdag iets koeler bij zo'n 24 graden.
0: Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Dit is Noordzee Gold Vintage Hits.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, food trucks en een Amerikaanse westernsfeer naar het centrum van de kustgemeente.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersen-Bilk van KVDO.
3: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
2: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
2: Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.

Op zaterdag 19 september gaat de Meta Relax Ostend Night Run door. Verwacht opnieuw een unieke avond vol sfeer, muziek, energie en verbondenheid in het hart van Ostende. De startzone is aan het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run steunt opnieuw twee prachtige lokale goede doelen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu.
3: Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
2: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

Als je eenzaam bent, mijn liefste, brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermende vlam tegen de adem

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
1: Dit is Noordzee Gold. Goedemiddag.
2: Dans mon fauteuil, je regardais le film à la télé. Un type nommé Jojo le Bouffi poursuivait la pauvre Suzy. Il la coinça près de la Syrie et très méchamment lui dit:
3: si tu me donnes pas ton hanche en moins de deux, je vais te couper en deux.
2: Puis il l'empoigna.
4: Alors?
2: Il la ficela.
4: Alors?
2: Il la mit sous la scie.
4: Alors?

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai, een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdante Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het parket van West-Vlaanderen voert een onderzoek naar de dood van een koppel in Brugge. Een man van 34 en een vrouw van 30 werden gisteren dood teruggevonden in huis. De werkgeefster van de vrouw had eerder al aangebeld omdat ze niet op het werk was verschenen, vertelt journalist Klaas Daneel.
4: Ze vroeg van ja, kun je mama eens halen? Is mama thuis? Maar de kinderen zeiden van ja, nee, mama is aan het slapen. Even later kwamen ze weer aan de voordeur en zeiden ze van ja, de slaapkamer is op slot. We kunnen mama en papa niet wakker maken. En het is pas later op de avond dat de kinderen zelf de gruwelijke ontdekking hebben gedaan en ze hebben hun beide ouders dood aangetroffen op bed in de slaapkamer.
3: De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. In Antwerpen is een man van 22 in levensgevaar nadat hij viel van het standbeeld van Brabo op de Grote Markt. Het gebeurde zaterdag, maar raakt nu pas bekend. De man verkeert nog steeds in levensgevaar. Het is niet duidelijk wat hem bezielde. Meer dan 1,1 miljoen Vlaamse kinderen verliezen hun schoolbonus. Dat is een extra bedrag bovenop de kinderbijslag. Dat blijkt uit cijfers van het agentschap Opgroeien in de Tijd. De bonus verdwijnt voor iedereen die geen sociale toeslag krijgt, maar dat is amper een derde van de kinderen. De Gezinsbond betreurt de maatregel. Lien Swinnen.
5: Die september is toch wel echt een dure maand die impact heeft op veel gezinnen. Met het nieuwe schooljaar, de opstart van de hobby's, de vakanties net achter de rug, dat voelen veel gezinnen wel in hun portemonnee. Dus vinden we dan natuurlijk wel jammer dat er voor zoveel gezinnen de schoolbonus zal verdwijnen.
3: De uitbetaling van de schoolbonus gebeurt overmorgen. In Noord-Limburg in Nederland vreest de brandweer dat de grote natuurbrand in het gebied de Rosmolen nog verder zal uitbreiden. Zo'n 300 brandweerlieden proberen het vuur intussen onder controle te krijgen, maar door de felle wind en het warme weer verloopt dat moeizaam, zegt Bart Cox van de brandweer.
6: Prioriteit is dat we de hotspots aanpakken en dat we vooral ook de stoplijnen in stand houden die we in gedachten hebben. Dat zijn echt de bredere paden, bredere wegen, waardoor een brand minder goed kan overslaan van boom naar boom. Dit is een gebied met heel veel dennen. De toppen van bomen zijn erg brandbaar. Dus we moeten opletten dat de brand niet over ons heen gaat.
3: Het blussen zal al zeker tot morgenochtend duren. Meer dan 100 hectare natuur ging al in vlammen op. En trieste wielernieuws, want de ploeg Team Flanders-Baloise stopt ermee. Dat laat het team weten in een persbericht. De ploeg vond geen nieuwe sponsors nadat de Vlaamse overheid zich vorig jaar al terugtrok. Flanders-Baloise bestaat al 33 jaar. De ploeg stond bekend als het opleidingsteam voor Vlaams wielertalent. En de tweede hittegolf is nu officieel een feit. Zo net werd in Ukkel 30,1 graden gemeten. Dat bevestigt het KMI. David de Heenouw.
7: We hebben nu meer dan 30 graden in Ukkel en daarmee is de tweede hittegolf van dit jaar een feit. Die hittegolf is begonnen op 28 juli en die gaat stoppen op de eerste dag dat we beneden 25 graden komen in Ukkel. En dat zal wellicht donderdag of vrijdag zijn.
3: Deze namiddag wisselen bewolkt met kans op buien, maxima tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedruppel, daarna droger bij 27 graden. Vanaf donderdag opnieuw zonnig bij zo'n 25 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

vind nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Ik zal ze missen, al die mensen, al die meiden, iedereen. Ik heb al heimwee voordat ik vertrek.

Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Dimaro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. Welkom bij

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
3: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
2: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Wandelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Op zaterdagavond, 15 augustus, is er om 11 uur vuurwerk op het strand in Middelkerke, aan de oostkant van Silt.
1: Ma? Ma? Ma?

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux.
3: Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
2: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

Elke zomerdag gaan de propere strandhelden in Oostende op pad met vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Hiermee willen ze tonen dat vrijwilligers aanwezig zijn en mensen zo wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Ze pogen ook zoveel mogelijk te sorteren en recyclage te bevorderen en zoveel mogelijk bruikbare spullen te recupereren voor hergebruik en upcycling. Kom gerust een handje meehelpen aan het klein strand ter hoogte van de Rode Blokken, elke zomeravond van 7:30 tot 8:30.

0: NRC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De Europese migratieministers steunen Spanje na de migratiecrisis in Ceuta. Dat hebben ze deze namiddag gezegd in een Europees overleg. Tienduizenden migranten bestormden vanuit Marokko het Spaanse gebied Ceuta en daarbij vielen 83 doden. Er was achteraf veel wat kritiek op het migratiebeleid van Spanje. Je hoort journalist Jelle Frenke.
4: Alle Europese landen hebben een solidariteit betuigd met Spanje. Dus ook landen als Italië, die de afgelopen dagen nogthans veel kritiek hadden op het land. De ministers wezen op het belang van de bescherming van de buitengrenzen en willen ook de sociale media beter gaan monitoren, waar berichten circuleren die migratiestromen in gang kunnen zetten. Een concreet actieplan is er nog niet. Dat zal pas voor een later ontmoeting zijn.
3: Er is nog veel onduidelijkheid over het familiedrama in Brugge. Een koppel werd gisteren doodgevonden in hun huis door een van hun vier kinderen. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34. Het parquet onderzoekt verschillende pistes. Je hoort journalist Klaas Daneel.
5: De uiterlijke autopsie gisterenavond al heeft geen sporen van geweld aan het licht gebracht. Vandaar dat er nu ook een inwendige lijkschouwing zal plaatsvinden en een toxicologisch onderzoek. Het parquet denkt aan een familiedrama, een dubbele zelfdoding bijvoorbeeld, of een van de ouders die zijn partner heeft gedood en dan zelfmoord heeft gepleegd.
3: Ja, als je zelf vragen hebt over zelfdoding of nood hebt aan een gesprek, dan kan je terecht bij de zelfmoordlijn via het nummer 1813. En de waterstand van de Rijn, een rivier in Duitsland, stond nog nooit zo laag. Het waterpeil is nu gezakt tot amper 24 centimeter ter hoogte van Kaup, tussen Koblenz en Mainz. Dat komt door het gebrek aan regen. De Rijn is een van de belangrijkste verkeersaders in Europa. Vrachtschepen kunnen nu minder vervoeren en dat duwt de prijzen omhoog. En dan nog het weer. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedrup, daarna droger bij 27 graden.
1: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen maar zeer langzaam. Morgen vroeg is het nog steeds 20 graden aan zee. En dan starten we opnieuw met een stralende zon. In de loop van de dag komen er ook wolkenvelden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Die tempert de temperatuur tot 25 graden. En de strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,6 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
3: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
2: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Noordzee Gold.
4: Zit niet zo suf met die eeuwige krant. Gaat niet van slaap of verveling. Ben toch

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Een zomer van Golden Oldies, Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen maar zeer langzaam. Morgen vroeg is het nog steeds 20 graden aan zee. En dan starten we opnieuw met een stralende zon. In de loop van de dag komen er ook wolkenvelden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Die tempert de temperatuur tot 25 graden. En de strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,6 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd.
3: Het is een regioverhaal. Dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
2: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Zo'n 190.000 zelfstandigen en bedrijven hebben een foutieve brief van de fiscus gekregen. Daarin stond dat ze hun BTW nog niet hadden betaald, maar dat klopte niet. Boekhoudster Caroline Meijs.
4: Er wordt een aangifte ingediend en dan wordt er een betaling gedaan op een algemeen nummer. Dus iedereen betaalt op datzelfde nummer. En van daaruit wordt dat toegewezen aan het dossier. En die toewijzing is niet gebeurd bij iedereen. Eigenlijk wisten ze het al en ze zijn gewoon blijven verder doen. En dat vind ik heel erg. En heel, heel, heel frustrerend.
3: De overheidsdienst Financiën zegt dat het de fout zal rechtzetten. Ten zuiden van Eindhoven, vlakbij de Belgische grens, is brand uitgebroken. Het vuur ontstond vanmiddag, het is nog niet duidelijk hoe. Volgens de brandweer verspreidt het vuur zich snel. Er zijn 14 brandweervoertuigen ingezet. In Frankrijk zijn twee Belgen zwaar gewond geraakt door een blikseminslag. Het gaat om een jongen van 14 en een man van 21. Ze waren aan het rondtrekken in de Franse Pyreneeën toen het weer plots omsloeg. Ze raakten zwaar gewond en werden met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Ze zouden intussen wel buiten levensgevaar zijn. In de haven van Antwerpen hebben premier De Wever en zijn Nederlandse collega Rob Jetten vanmorgen een nieuwe hoogspanningslijn ingehuldigd, de Brabo 3-lijn. Die loopt tussen Nederland en België. Als er in Nederland te veel stroom wordt opgewekt, met windmolens bijvoorbeeld, dan kan ons land die overnemen, je hoort de premier.
5: Dat is van uitzonderlijk groot belang. De energiezekerheid, strategische autonomie in zaken energie. De elektrificatie van onze industriële processen, dat hangt af van infrastructuur. En grensoverschrijdende infrastructuur, die moet gebouwd worden. En dit is dus ontzettend belangrijk voor ons beide landen.
3: Op de lijn kan 2,8 gigawatt aan elektriciteit vervoerd worden. Dat is het vermogen van zo'n 3 kerncentrales. En sport in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Zwitserse Marleen Reusser de vierde rit gewonnen. Een tijdrit van 21 kilometer richting Dijon. Ze was 4 seconden sneller dan de Nederlandse Lieke Nooyen. De Nederlandse Demi Vollering wordt derde op 18 seconden. Reusser is nu ook de nieuwe leider. En de Italiaanse renner Jonathan Milan heeft de tweede rit in de Ronde van Polen gewonnen. Het is al zijn tweede zege op rij. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Paul Magnier en blijft zo leider in het klassement. Vanavond en vannacht kans op onweer bij 20 graden. Morgen trekt een zwakke storing met wolken en lichte regen over het land, maximaal tot 27 graden dan. De dagen erna droger en meer zon bij zo'n 24 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje, zo groot, nee, iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou, daar ben ik dan, hè?

Ze was wel erg lief, maar ze werd te aanhalig. Ze wou mee in bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Mirgootje. Ik zette haar neer bij het Avro-gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. O, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in bad en ze wou mee in bed.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keirsebilk van KVDO.
3: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
2: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

je bent nu vrij. Maar ben je nou echt zoveel vrijer dan bij mij? Ook met hem wordt het leven op de duur een sleur. En wijst hij je dan de deur?

Your story's sad to tell, a teenage ne'er-do-well, most mixed up.

Say Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.